0: hen naar de elektronikmarkt van uw vertrouwen. Dat zou je wel geen probleem wezen, een fernsehapparaat te kopen, dachten we. Ja goed, de prijs wäre zeker niet meer zo moderat als voor 10 jaar, als we onze laatste gekocht hebben, maar dat nutzte ja nu net. Keen een van ons wil op een flimmerkasten verzichten. In zo besonder tijden muss een eben ook eens mal een opfer brengen. Tja, en dan stonden we voor het aangebod van de flimmerkastens, die een waarachtig als kasten niet meer betekenen kon. Ergens brachten we die dinger wollen in mijn kindertijd terug. Met mol wär ik wollen met mijn schoolklas in Lichtspielhus om film te bekijken. Wie des ik nog met mooi in dat hüde terugkeem, has ik mijn keer al fix van model entschlotten. Mijn Zeit, wat dacht hij denn wo dat Monstrum Stone schuld? In ons woonstuf passt er allerdings wis niet in. De Verkäufer, die wir denn ergens gefunden haben, besorgte uns und dat Logon op Rot mit ein Meter Tein Diagonale. De Grötte passe in uns Stuf und auch zu uns Geldbörse. Dat Abenteuer Weltmeisterschaft kon nur weitergehen und darüber freut sich nu auch Joan Meton.
1: Meta Butendiek. Die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.